0: geweest. Waarde mijn genoot, wat geweest is, is geweest. Hello, Julian Colchester.
1: Ik vergeet wat is geweest.
0: I'll do yours in hour two of the show.
1: Ik vergeet wat is geweest.
0: Taking us to the top of the hour. Gino Washington and the Ram Jam Band and My Little Chickadee.

voor Lemmy Coats en Zwijde Bontvachtjassen. De grote mode, Lemmy Midi-mantels, Lemmy Maxi-mantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam.